ik wel in me dang. Bele ik aan kering, sikelo sa jurk, kadaipa lang.